0: Hash Mali, ga waarom zijn je nou weer in?
1: Ja, meer spreek ze, meer smik, weer stik.
2: Kol Barama, 92.1 FM.